0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

je past er zo precies bij mij. Oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet in het café waar ik met jou zo dikwijls kwam.

0: dinsdag. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: jouw dinsdag.
1: Item Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

Yeah!

0: dinsdag. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonneuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iHeartRadio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

through time or space. You're not bound to time or space.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel en het huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: Volle kracht.
15: De Muziekfabriek.
16: Een uurtje muziek voor iedereen, voor jong en oud. Dus vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Dus laat je het komende uurtje verrassen en je hoort ze 3-3.
17: Ron van der Steen.
16: En in het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Carice. Hier is Pyramid.
18: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
16: En ik zou het bijna vergeten, strakjes verderop in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic. En natuurlijk de oude lullenplaat. Maar nu eerst, zoals beloofd, Carice.

gesproken met You're My Favorite Waste of Time. Je hoorde Owen Paul. En daarvoor zat uit 1975 de Doobie Brothers, Listen to the Music. En we begonnen met Carice en Pyramid. Nou, de koffie is zojuist binnengebracht. Dus ik ga heerlijk een geurig kopje koffie drinken. En ik hoop dat je meedoet.

0: uit Spanje en daar krijg je het altijd een beetje warm bij. Tenminste, dat heb ik. Ik hoop jij ook. Dan heb je er net zoveel van genoten als ik. Muziek van Luis Enrique en Jonose Mañana. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Doen we nog een bakkie? Oké, goed plan.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Cornelis Vreeswijk. Uit de oude doos. Het was even spitteren blazen, maar ik heb hem gevonden. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. En we begonnen met Greenfield en Cook en Easy Boy.
3: This is iTurn Radio.
4: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We gaan hem wederom opnieuw voor je doen. Midden jaren 60 probeerde broer en zus carrière te maken in de muziek. Maar het lukte hen niet om een platenmaatschappij te vinden die met hen in zee wilde.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In mei 66 leek er schot in de zaak te komen toen Karen met Richard meeging die auditie moest doen bij bassist Joe Osborne. Karen werd gevraagd een stukje mee te zingen en kreeg direct een contract aangeboden als solozangeres. Ze bracht twee singles uit, I'll Be Yours en Looking for Love. Maar de platenmaatschappij ging failliet, dus de veelbelovende start liep op niets uit. In deze periode vormden Karen en Richard samen met de bevriende bassist Wes Jacobs het trio The Richard Carpenter Trio, een instrumentale jazzband. Ze wonnen in 1966 de Battle of the Bands talentenjacht en werden gespot door het platenlabel RCA. Deze platenmaatschappij besloot uiteindelijk echter hun platen niet uit te brengen, omdat er aan het commerciële potentieel van het trio werd getwijfeld. Karen en Richard vormden daarna met vier studenten van de California State University de band Spectrum en speelden al snel voor volle zalen in de regio. Richard en Karen braken echter samen door in 1970. Een reeks van hits volgde in de jaren 70, waaronder Sing, Yesterday Once More en Top of the World. In de muziekfabriek luister je naar Sweet Sweet Smile, die we opmerken als de Jukebox Classic. Luister naar The Carpenters.

De Jukebox Classic voor deze keer van de Carpenters en Sweet Sweet Smile. Heb je behoefte aan een Jukebox Classic? Even laten weten via www.rondvandesteen.nl. En hier zijn de volgende drie, dus laat je wederom verrassen.

0: liedje met een erotische ondertoon volgens mij hoor. Maar goed, dat even terzijde. Maar hij is wel leuk, deze van Mohombi. En daarvoor zat Casey en de Sunshine Band. Shake your booty, shake, shake, shake. En we begonnen met die Nederlandstalige van Judith Peters. Jij bent mijn leven. Dames en heren, jongens, meisjes. We gaan hem doen. Ons tweede item in de muziekfabriek. En dat is de oude lullenplaat.
1: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De muziekfabriek.
0: Hij is in Parijs, Frankrijk geboren op 22 mei 1924.
2: Oude lullenplaat.
0: Vaak wordt hij beschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde.
2: Oude lullenplaat.
0: Hij heeft meer dan 1000 liederen en musicals geschreven, meer dan 100 albums uitgebracht en in 60 films gespeeld. Hij zingt in 5 talen en is in het buitenland een van de bekendste Franse zangers. Hij heeft opgetreden in de prestigieuze Carcany Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. De oude lullenplaat is dit keer van de Franse zanger-songwriter van Armeense afkomst Charles Aznavour. Luister naar Echt Pourtant.

Deze van Charles Aznavour, niet voor niets de oude lullenplaat, Airportant. Heb je die ook? Laat het even weten via de website www.ronvandesteen.nl. We zitten bijna op, jongens.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: 1977, luister vrienden, misschien wel het jaar van je jeugd. Waarin jij onder andere je jeugd hebt doorgebracht. Het was Maxine Nightingale als een vogeltje. Wat zingt ze lekker. En nog steeds trouwens, Love It Me. Jawel.
1: Met Hans de Knecht.

0: Wat hoor je die plaat nog veel, hè? Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, lieve mensen.
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Ik vind het een frappant mannetje. Ja, hij acteerde in lang geleden Onderweg naar Morgen. En hij dacht ook nog dat hij kon zingen door een roze bril. Hier is Tim Immers.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

lekker, hè? Spanje. Jawel, Julio. Met of zonder regenjas, Iglesias. Ze hebben mij altijd geleerd als je een programma presenteert voor... noem het maar de Costa's. Gaat dan nooit over het weer hebben, want als hier de zon schijnt... dan kan het aan de andere kant van de bult wel regenen. Dat is echt waar, hoor. Dan noemen ze het microklimaat. Ach ja, maar ja goed, we gaan voornamelijk ook voor altijd de andere schoons wat Spanje te bieden heeft. Julio, dankjewel voor je optreden in de Middle of the Road Show. Plaats kwam het de zomer van 1981. En dit is Dust.

voor deze gelegenheid heeft ze haar complete band wel eens een keer meegebracht. Het band, de band zonder busje. De BZB. Gezelligheid, joh. Het kikkerdie. I've got the music in me. Een van de laatste voor deze show voor vandaag. Wat ga jij doen? Oh, je gaat nog even verder luisteren. Zeer verstandig, want er staat nog veel meer lekkers op het programma zometeen. Dus sowieso de moeite waard om te blijven luisteren naar je radio. Ik denk dat ik de kantine even opzoek, want het rammelt weer een beetje van binnen. En een lekkere kop koffie zal er nog wel eens een keertje ingaan. Met jou vervolgens nog een fijne voortzetting met een dikke kus achter de oren. Graag!

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerradio.
15: Dit is de lunch.

inderdaad, hè. Dinsdagmiddag. Ja, bedankt ook aan onze collega's natuurlijk hiervoor met de koffie en de koekjes en dergelijke meer. Maar ze moeten ze wel meenemen. We begonnen deze lunchbreak met Praise Cats natuurlijk en Shine On Me. Laat de zon maar schijnen, zou ik zeggen. Het is tenslotte toch zomer, hè. Inderdaad wel. En genieten, zo moet je het zeggen. Want ja, vroeger konden we meer genieten dan nu natuurlijk, hè. Want nu moet je allerlei maatregelen nemen als het te warm wordt en dergelijke meer. Vroeger zeiden ze, ja, geniet ervan. En morgen is weer een andere dag natuurlijk. Dus de Praise Cats en Shine On Me. Hier is Elton John met The Boy, The Song.

Inderdaad, ze kwamen uit Duitsland. Of ze komen nog steeds uit Duitsland natuurlijk. Hè. Foreigner and feels like the first time. Ja, dat is ook al lang geleden, denk ik. Hè. Nu de Man, een prachtige plaat om hier te draaien in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. En hier zijn de OG's. En dit allemaal met een Love Train. Live vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag, het is dinsdag, het is zomer op je radio.

als ik mag zeggen, dat is een van de mooiste stukjes uit dit nummer natuurlijk. Hè. Onze onvergetelijke song voor vandaag, Rainbow and Since You've Been Gone. We zijn er nog altijd, hè? Ja, je hoort ons wel iedere dag natuurlijk tussen tijdens van 12 en 1 uur hier met de lunchbreak. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdagmiddag. Misschien is het wel al een vakantie voor jou of zo. Wel, geniet ervan, zou ik zeggen. Want ja, het is maar één keer zomer natuurlijk in een jaar. Ja, inderdaad wel. De mooiste tijd van het jaar, vind ik. Hier is ELO en Sweet Talking Woman. MUZIEK

en dan hadden de super suikerachtige vormde stem natuurlijk van niemand minder dan Neil Diamond en Song Blue. Hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Van harte welkom, moest je vast afstemmen. We hebben nog een boel goede zomerse muziek voor je klaarstaan. Hier is Dr. Hook when we are in love with a beautiful woman. Ja, inderdaad wel.

aangeraden. Dansen wel het ene tegeltje op het andere. En het allemaal met niemand minder, niemand minder dan Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Ik heb er nog zo eentje klaarstaan. Hier is Lou Rawls en Lady Love.

0: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Het Lunchbreak, breaking news van toen. En we gaan terug in de tijd. Natuurlijk wel. Vandaag vieren we de Verenigde Naties Wereldmeisjesdag. Zangeres Jasmin heeft zich ooit geëngageerd voor een songtest en titel voor meisjes aan de macht te schrijven. Het is net de kracht van het nummer, vind ik. De verschillende meisjes hebben zo'n partner gehad en dezelfde rotzooi meegemaakt op een moment, zoals ze zeggen, voort, we gaan met elkaar uit en we gaan ons eventjes heel goed amuseren. Hier is Jasmin en Meisjes.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb van Wally Tucks natuurlijk. En dit dan met zijn Evidently. En dat allemaal op jouw dinsdag hier op de radio. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Hier is Randy Newman en Rider in the Rain.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze snel.

heel de week is hij onze artiest van de week natuurlijk, hè. Ramon van het Groenwoud en dit allemaal met zijn liefde voor muziek vandaag. Morgen weer een andere natuurlijk, want hij blijft onze weekartiest. En hier is Carlos Santana. Oye, como va?

0: Muziek van Norman Greenbow en het al met zijn Ken Ham. Zoals ik eventjes op de klok kijk, dan is het weer alweer tijd om afscheid te nemen deze dinsdagmiddag. Bedankt om te luisteren. In ieder geval, morgen zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En hoop ik dat je er weer bij bent natuurlijk. Hè.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is Mot de Hoop. En de Golden Age of Rock and Roll.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jette. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.

De letterlijke vertaling is een goed hart vinden. De dag van vandaag is niet gemakkelijk. Op deze dinsdag 14 juli, iTurn de Radio. Een nieuwe aflevering van De Zwart in de Middag. Ook slecht nieuws voor de Nederlanders qua scheidsrechters op het WK. Danny Makkeli kan ook fluiten naar zijn WK-finale. De FIFA stuurt de Nederlandse toparbiter naar huis.

Waar kan er een nieuwe wind doorblazen? Het zou de FIFA kunnen zijn. Ja. Na alle perikels in de wereldbeker. Onder andere denk maar aan België en Trump. En nu ook onder de Nederlandse scheidsrechters. Let ons op, Dennis Higgler, die blijft aan boord als videoscheidsrechter. I turn radio all summer long. Dat is maar een magere troostdag, natuurlijk, van de Nederlanders. Ja, no.

0: Tom Walker.
1: I will leave the light on.
0: 18 minuten over 1 hier bij iTurn.
1: Cause I will leave the light on.
0: Daarnet hadden we nog Fleetwood Mac, 1975 met Rhiannon. Onderweg een beetje zomer met Jesse Matador. En ook de Bee Gees komen nog langs. Eerst nog deze Michael Cimbello. U kent hem ongetwijfeld. She's a maniac.

Weer allee, allee. Als er muggen zijn. Muggen hebben extreem sterke voorkeur voor bepaalde chemische signalen. Als jij altijd op je neus bent, ja, dat komt door de volgende factoren. Koolstofdioxide, lichaamsgeur, zweet en je bloedgroep. Als ook je immuunsysteem. Ja, muggen.

0: dinsdagmiddag. Byton met Sam P. Red. Het wondermooie Fairground.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek. Jouw favoriete muziek.
0: En tot aan de volgende plaats deze. Matthew Wilders. En Break My Stride.

0: kreeg net een berichtje binnen over de muggen. Lichaamsgeur en zweet.
1: Ah, wel, ja, kijk.
0: Jouw unieke cocktail van bacteriën, melkzuur en vetzuren. Op de huid bepaalt de aantrekkingskracht van de muggen. Ja. Dat is genetisch bepaald, kun je niet aan doen. En mensen met een bloedgroep O, die staan ook bovenaan de lijst. En ook de mensen met A en B. Via je huid verspreiden chemische signalen die je bloedgroep eigenlijk verraden. En de mug, die heeft dat gezien. Vandaag 14 juli, zijn jarig, Edvard Niesing, collega, wordt 78. En deze meneer, die wordt er 45.

30 kaarsjes uitblazen. Deze Milo. Ik was ze bijna vergeten. Ook vandaag jarig. En Nadia Nooyen. Ze wordt er 40. Je weet van Close to You. Vooral actief in de jaren 90. Onderweg bij ons Natalia en Overdrive. En Michael Jackson.

Michael Jackson. En Liberian Girl. Een uitstapje naar een paardenclub in Zuid-Frankrijk is slecht afgelopen voor een Belgisch koppel van 42 jaar. Een portier waarschuwde de politie nadat hij het duo had gezien met verdachte buisjes vloeistof in de zakken. En de politie deed een huiszoeking waar ze verbleven en ja, er lag een hele drugsapotheek binnen. Een Liberian Girl. Ik heb er nog een tweetal tot aan 2 uur. En dat is er eentje van Ragatou Sunshine. Het is zomer. Jumbo, jumbo.

deuntje voor de dinsdagmiddag is gezet. Die gaat de ganse middag terug in je hoofd draaien. Ragatou Sunshine als voorlaatste vandaag. En Jumbo Jumbo. Straks na 2 uur, als het maar uit Nederland komt. En om 4 uur, de jaren 80 tot en met 7 uur. En vergeet vanavond niet Bart van de Heuvel. Met de muzikale tijdmachine, met een nieuwe aflevering. Summer, somewhere, someone, over the river. Fijne dinsdag hier buiten. Wij maken nieuwe afspraak, morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daar over water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van Stolt-magnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: Nu op iTunes Radio.
4: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor radiootje op het strand. Met Theo Koma aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem-Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kentrail wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: Now. Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
5: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

Welkom bij de muzikale tijdmachine. Deze dinsdagavond van 14 juli 2026 je hoorde de Tom Poes plaat van de week. The Beach Boys met het nummer Catch a Wave. De muziek was al klaar, maar vandaag in 1963 zongen de Bee Gees dit nummer in. 16 juli 1963 werden de opnamen afgerond en samen met 11 andere nummers kwam het 16 september 1963 uit op hun derde studioalbum met de titel Server Girl. En je weet het, morgenavond even over de klok van 7. Nog veel meer surfmuziek voor je uit de jaren 60 op de radio. In het programma met de naam Rock and Roll and the 70s Show. Maar we gaan eerst naar vanavond. Wat hebben we voor vanavond staan in deze muzikale tijdreis met rugnummer 445? We starten zo met de Rollator hits uit de jaren 70. En in de tweede uur, je weet het, komen we uit in de zeros. Met het eerste uur het album Knocking Out Loaded. En dat is van Bobby Dylan. Beatles staan erbij, alarmschijf van 50 jaar geleden. Maar ook een nummer uit de Nederlandse top 40 van 50 jaar geleden. En natuurlijk ook een nummer van nu. Keuzeplaat aan het einde van het eerste uur. Titel van het nummer deze week, Santa Monica. En de keuze ging tussen Everclear en Savage Garden. En dan in de tweede uur het album 12 Golden Country Greats. En dat is van de band genaamd Ween. De Rolling Stones staan erbij, de jarige artiest. En Nick McCabe. Maar ja, we starten met de Rollator hits uit de jaren 70. Hier is Katapult met het nummer Teeny Bobber Band. Ik zeg nogmaals van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druyvel.
1: 1979.

Jullie het nummer Windsurfing Time Again van de band The Surfers. En vandaag in 1979 kwam dit nummer op plek nummer 34 de Nederlandse top 40 binnen. En The Surfers, trouwens een idee van Willem van Kooten, als zijnde muziekuitgever. Jaap Eggemond, de producent, en de leden van Catapult en de damesstemmen. Dat waren die The Internationals. Dat Young and in Love nummer, ken je nog wel. Bestond van 1978 tot en met 1981. En je weet het, voor meer muziek, mooie verhalen over bands en artiesten uit de jaren 70. Kom morgenavond langs even over de klok van 8 in het tweede uur van Rock'n'Roll and 70s Show. Nu tijd voor de artiest van de maand juli. De keuze van Nanda Maas deze maand is The Boss, Bruce Springsteen. Je hoort zo'n nummer Dancing in the Dark. Kwam 9 mei 1984 uit op single. Staat op het album Born in the USA. En dat kwam 4 juni 1984 uit. The Boss trouwens zijn 7e studioalbum. Dancing in the Dark. Het was de eerste single. Daarna volgde nog Cover Me, Born in the USA, I'm on Fire, Glory Days, I Am Going Down en My Hometown. Totaal, als je meegeteld hebt, 7 singles op een album waar totaal 12 nummers op staat. Ja, redelijk succesvol.

0: Geen idee, maar het is in ieder geval lekker warm ervoor. 22 minuten over de klok van 7. Bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdagavond van 14 juli 2026 hoorde de Beatles met Two of Us. Vind je terug op het album Let It Be en daarmee staan we met deze mooie muzikale tijdmachine in het jaar 1970. We gaan naar 1976. Je hoort de nummer 1 uit de tipparade deze week, The Manhattans. En kiss and say goodbye.
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: is de singleversie.
1: I'm gonna miss you.
0: Met uw vriendelijke goedvinden blijven wij in het jaar 1976. Want wij gaan namelijk een nummer draaien uit de Nederlands.

The Real Thing. Met You to Me Are Everything. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 29 tot en met week 37, totaal 9 weken. Met als hoogste notering nummer 4, waar het 2 weken stond.

in de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Sombre met My Body Isn't Ready. Tijd voor de rollator hits uit de jaren 80. We starten met Blanket of Secrecy met het nummer Say You Will. En daarna Splitsing met inderdaad Wind en Zeilen.

0: muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: 1985.

0: minuten voor de klok van 8. Tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Het aandacht in de muzikale tijdmachine voor een album dat 40 jaar geleden is uitgekomen. Titel van het album is Knocked Out Loaded. En het album is van Bobby Dylan. Zijn 12e studioalbum bevat 8 nummers en heeft een speelduur van 35 minuten en 18 seconden. Kwam uit 14 juli 1986. Nee, er kwamen geen singles van dit album. We gaan direct naar de muziek. Ik heb gekozen voor de nummers Precious Memories en Got My Mind Made Up. Hier is Bobby Dylan.

Je hoorde Death Cab voor Cutie met het nummer Punching the Flowers. Komt van het album met dezelfde titel. En jawel, van dit album hoorde je afgelopen dinsdag al het nummer The Flavor of Metal. Jawel. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Titel deze week Santa Monica. En de keuze ging tussen Everclear en Savage Garden. Totaal 35 van u brachten een stem uit. Dan zijn er inderdaad aardig wat op vakantie. Everclear 7 stemmen. Savage Garden 15 stemmen. Everclear en Savage Garden 3 stemmen. En er waren er 10 bij die wilden liever geen van twee horen. Dus dan is het makkelijk rekenen. Want de keuzeplaat van deze week is helaas Savage Garden met totaal 18

0: Ik had nog wat tijd over. Je weet het, bij de muzikale tijdmachine is er nooit een gebrek aan muziek. You're the Bad Finger met Day After Day. Ik zeg 1 minuut voor de klok van 8 uur. Zeg ik alvast tegen jou welkom in de 2e uur van de muzikale tijdmachine. Starten met Rollator Hits uit de jaren 90. Vandaag in 1994 bereikt de Spice Girl Mania haar hoogtepunt. Hoewel, je zou het ook een dieptepunt kunnen noemen. Want vandaag in 1997 is Spice Girl Chips te koop. Eind van dat jaar zijn er ruim 16 miljoen van die zakjes verkocht. Ik zeg, too much. Daarna hoor je de Fabulous Thunderbirds met Sweet Thing. Maar eerst die Spice Girls.
1: ...1997.

0: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
1: Geboren 7 juni 1944 in Livingston, Maine in de Verenigde Staten van Amerika. Overleden 15 juli 1973 in Palmdale aan de gevolgen van een vrachtwagen met een dronken chauffeur die achter het stuur zat. Zijn naam Clarence Joseph LaBlanche. Singer, songwriter, speelde mandoline en gitaar. Je hoort hem samen met The Byrds, waarvan hij van 1969 tot 1972 lid van was. Je hoort het nummer Father Along. Clarence White mocht slechts 29 jaar worden.

Heard the Rolling Stones, inderdaad, maar dat is maar Scarlet. Vind je op het album met de naam Goat's Head Soup? Nee, het staat niet op de uitgave van 1973. Nee, we moesten wachten tot 2020 tot het uitkwam. Ik zeg ballonnetjes.

0: 16 minuten over de klok van 8 bij de muzikale tijdmachine. Tijd voor de artiestenverjaardagskalender. En de jarige die ik vanavond aandacht geef bij de muzikale tijdmachine is Nicholas John McCabe. Vandaag geboren in 1971 in Haydock, Lancashire in Engeland. Blaast vandaag 55 kaarsjes uit. Artiestennaam Nick McCabe. Speelt gitaar, basgitaar, keyboard, accordeon, autoharp en piano. En doet dit al sinds 1989. Van 1990 tot 1995 en van 1997 tot 1998. En tenslotte van 2007 tot en met 2009 was hij verbonden aan de band met de naam The Verve. Hier is het nummer met de titel Space and Time.
1: In 1997.

4 voor half 9 bij de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 14 juli 2026 hoorde de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. Deze week hoorde je Diana Ross met Chain Reaction. Nummer Chain Reaction trouwens. Geschreven door de drie gebroeders Gibb. En komt van haar 16e album, studioalbum, met de titel Eaten Alive. Was trouwens de tweede single. Erna kwam Experience en ervoor zat de titeltrack. Tippen raden, jawel, want daar gaan we naartoe. Stond het 6 weken in en in de top 40? Nee, daar kwam het helaas niet. De laatste week, trouwens, dat het in de tipparade stond, stond het op plek nummer 2. Maar ja, je weet het. Als je alarmschrijver wil zijn, moet je op nummer 1 staan. Het mocht niet zo zijn voor deze Chain Reaction van Diana Ross. We gaan naar ons laatste rollator hitsblokje voor vanavond. Je hoort als eerste No Doubt met het nummer Don't Let Me Down. En dan UFO met het Doors nummer met de titel Break On Through. Inderdaad, To The Other Side.

0: speelplaat van de week.
1: Omelex, fijn dat je er weer bij bent. Tijd voor een album dat 30 jaar geleden uitkwam in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Titel van het album is 12 Golden Country Greats. En het is een album van Ween. En Ween is een Amerikaanse rockband uit New Hope in Pennsylvania. Begon in 1984, stopte in 2012. Maar ja, je weet het, de Aldi, daar kwamen ze elkaar weer tegen in 2015 en zijn nog steeds bij elkaar. Ik zei rockband, maar dit vijfde studioalbum heeft de titel 12 Country Greats. Nou, laat ik het zo zeggen, dit album is, zal maar zeggen, de country, maar dan nogal wat alternatief, moet je het zien, precies. Om te beginnen, het album bevat 10 nummers en geen 12 nummers. Heeft een totaal speelduur van 33 minuten en 35 seconden. Kwam uit in 16 juli 1996. Twee singles kwamen er van dit album met de titel Piss Up A Rope en You Were The Fool. We gaan naar de muziek. Ik begin met die single Piss Up A Rope. En daarna hoor je het gigantische country nummer met de titel Help Me Scrape My Muscles Off My Brain. Here is Ween.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine. I guess it's something.

Knife en zijn Jets en Stan the Gun Man. Tijd voor de muziekstroming alternatieve rock. Vanavond de band met de titel Acceptance. Met het nummer In the Cold. En de band Acceptance is een band uit Seattle, Washington.

0: Helen Reddy met Leave Me Alone. Girl, I got the message.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Ik voel het altijd wel makkelijk als ik ergens niet gewild ben. Dan ga ik gewoon weer, weet je. Heel simpel. Hey, want toevallig zijn we ook aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Live nummer. Deze week de Funk Brothers met het nummer Cloud 9. Wat rest mij nog? Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Fijne radioavond verder. Tot de volgende dinsdagavond of tot morgenavond om 7 uur. Voor de Rock'n'Roll en de 70s Show. En anders zeg ik tot volgende week. Of tot Bart's Guitar Platform, dat hebben we natuurlijk ook nog. Of de Weekend Starts Here. Ik maak er veel te veel. Ik zeg in ieder geval tot dan.
2: Joep, doei.

0: Radio. Op jouw dinsdag. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE twee automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. Drie mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam en één uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, dat meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

Meteen lekker van de kant af, zegt Jan. Klopt hoor, met Lime. Your Love was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwenhuis. Tim met de avond, dankjewel daarvoor. Een plaat uit 81. Stond in de top 40, 9 weken lang met als hoogste notering 11. En je weet het, zijn laatste plaat is altijd mijn eerste plaat. En met die plaat moeten we wat doen. Aan het einde van de show moeten we een plaat hebben die er iets mee te maken heeft. Ga daar maar aan staan. Lime, Your Love. Ja, ik zag dat René die had al een idee. Een fantastisch mooi nummer hoor. Still Loving You van de Scorpions. Ik zeg dan ook prachtig. En ik bedoel eigenlijk gaan we niet doen. Nee, dat moet even wat anders zijn. Hè? Een beetje weer power erin of zo. Iets dat je zegt van nou, daar kan je mee starten. En ook mee eindigen. Net gehoord Bart van de Heuvel met de muzikale tijdmachine. Zowel hier als ook op andere kanalen. En ik heb vernomen dat hij naar de keuken is voor een bruin bammetje Vitador pindakaas zonder boter. Hè? Oh, twee. Alle twee zonder boter, hè? Ja, alle twee zonder boter ook nog. Nou, mooi. Nou, kom in de chat trouwens. Daar zit alvast voor je klaar. Anita, Daniela, Hans, Jan, Marjan, Moon, Pretpaal, Prime, René en ik. Nou, we missen er nog een paar, maar die komen vanzelf wel aanwaaien. Zoals jij. Zo, begin van je weekend dus. Hè, hoe was jouw week? Rond.

0: gewoon gaan beginnen. Ja, natuurlijk.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: Ja, wat je gaat horen, dat is In Deep met Last Night a DJ Chased My Wife.

One Way or Another. En de discobollen die vliegen weer om oren. Ik ga het gewoon irritant vinden, die discobollen. Echt, ik ga het eruit slopen hoor. Echt hoor.

Marjan zegt tussendoor, ja, enough is enough. Met die discoballen. En ja, dat moet ik natuurlijk ook interpreteren als zijnde een nummer van Donna Summer met Barbara Streisand. En dat heet No More Tears, Enough is Enough.

met Barbara Streisand erbij. Zometeen de Mike David Project hier op jouw iTunes. Zo vlak voor je weekend. En dit is Dr. Love. Het is, was mijn eerste keuze, maar ja. Er kwamen eerst even wat Donna Summers langs, hè, ja. Heb je wel eens rond met een gat in het midden.

nice. Spandau Ballet Gold uit de 83 stond 10 weken in de top 40 met 2 als hoogste notering. En deze is aangevraagd door Hans. Hij vraagt om de confetti's met The Sound of Sea. Ik combineer dat gelijk met Peter Slaghuis.

0: Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Marjan die vroeg mij om deze plaat te draaien voor deze avond. En of dat lukt? Ja, dat lukt zeker wel. Zo, even de andere kant er ook gelijk bij, joh. Links en rechts.

twisten. Hè? Sommigen die zeggen, ja, de originele is eigenlijk beter. En ik ben weer dan zo eentje die zegt van, nou, ik vind dit toch wel fijn hoor. Lekkere jaren 90 klank uit 92 deze plaat. Stond dus dik op nummer 1 trouwens hoor. Dus maak je maar niet druk, dat redde Casey niet. Zo, dat gezegd hebbende is deze van Wimpy afkomstig. En hij speciaal voor Anita hoor.

zin in hoor, in deze plaats. Riding on a Train van de Pasadena's. Ja, hij komt eraan, het treintje. Tjoeka Tjoek uit 88. Instappen maar.

0: Na Sittard en de Gorgon van 14:10 vertrekt van spoor 4B. Herhaling.
1: Nou, dan weten we dat ook gelijk. Benno vraagt of hij een verzoekplaatje kan doen. En uiteraard even de groeten aan Barry B., Jaapie, Paarse Gerard, Etje en de jongens van de Blue Man Group. Dat kan.

daar had Menno even zin in een ATC met Around the World. La, la, la, la. En toen zei Jan, die zegt, ja, het is wel een beetje de tijd van The Root met Sandstorm. En nou gaat het los hoor in de chat, want dan zegt Moon een ATB'tje met Don't Stop. Nou, ik vind het goed hoor. Ik klik hem er gewoon bij. En ook een Living Joy heb ik zin in. Ook iets met Don't Stop, maar dan Moving.

is echt een lekker fitnessplaatje. Op de loopband, hè, dat denk ik dan. De Mona heeft het over lekker erin en eruit. En zo'n strak getrokken broek in je reet en gaan. En Peter heeft het over de crossfiets. Zou ook kunnen. En dan is dit dus bij deze Sekshuis FM.

Da-da-da. Wat een feest! Jan zegt, ga nog maar even wat dieper. Met een plaat uit 2004 die niet in de top 40 is beland. Maar wel op de tweede plek stond in het tipparade.

Vol ingegoten natuurlijk. Dit is Corona. The Rhythm of the Night in een Rex Euromix. De lekkerste mix die er is van deze platen sowieso. Zometeen weer een Living Joy trouwens.

weet je wel. En misschien komen ze gewoon nog een keer langs, dan geeft toch niks. Het zijn fijne platen, hè? Dit ook. Living Joy met Dreamer in de Lovelands Viva Tenerife Mix. Daarvoor die corona met The Rhythm of the Night.

gaat in de chat ook alle kanten op. Glijden tussen de dijen. En iemand zegt, als je heel de middag in de zon hebt gebubbeld, dan kriebelt dat wel hoor.

10.000 Maniacs. Of Cascada, die heeft het ook gedaan. Maar dat was weer later. Ik vind deze versie gewoon fijn. Gewoon lekker. En we moeten wel een beetje terug naar andere klanken dan de jaren 90. Al lukt dat niet zo makkelijk. Want de verzoeken blijven binnenstromen zoals deze van Boom. 2,5 geloof ik. Even kijken hoor. Wie was het ook alweer? Ja, Boom 2,5. 2-1-2. Ja, 2,5 ja. Hij wil de lounge horen van DJ Sean.

0: van deze week.
1: Jane Reaction komt van de Rainer Ross's album Eaten Alive en werd geschreven door de Bee Gees. Barry Gibb is ook duidelijk te horen als achtergrondzanger. In Amerika bleef het nummer steken op plek 66, maar in het Verenigd Koninkrijk werd het wel een nummer 1 hit. In Nederland haalde het de top 40 niet, al kwam het wel tot de tweede plek in de tipparade voor de Rainer Ross met Jane Reaction uit 85.

in de tipperaden gestaan. Positie 2 geëindigd. Geen top 40 voor Deanna Ross met deze Chain Reaction. Wel een fijne plaat. Tijd voor een verzoek van Anita. Speciaal voor Wimpy. En dat is deze, Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Ja, en dan? En dan? Nou, zeg het maar, Anita. Wat moeten we dan? Zometeen ook een verzoek van Wimpy. Speciaal voor Anita, mensen. Wat een feest.

uit 1997. Het haalde de top 40 niet. Stond wel in de tipperade. 6 weken lang als hoogste positie haalde het nummer 6. Voor

van boven. En een dikke kus voor Moon. Ja. Oh ja. Ja, voor dat herrie. Ja, nou is het alweer oké, okay, of niet? Ja, sommigen wel oké. Okay. Ja, Paula zegt dat ze het voornamelijk een grote teringherrie vond de hele avond. Maar af en toe was het wel te doen. Hè? Dat zei je niet zo. Oh. Nou, jouw plaat draait al, dus. Dankjewel, Paula. Focus on the day. Nee, Kate draait al. Kate Bush, ja.

ongelooflijk. Hoe moet je je weekend beginnen? Nou, op deze manier natuurlijk. Op deze manier, op de dinsdag. Met Genesis, Land of Confusion. Uit 86. En daarvoor die Kate Bush. En deze plaat die je nu hoort, dat is de ene laatste plaat van deze avond. En die is aangevraagd door Anita, speciaal voor Wimpy. Met 47.001 kusjes.

Your Love. En dan is de volgende plaat lastig hoor. Maar de tekst gaat, your love is always lasting. Baby, I want to be with you. You know that I wanted to. Cause tonight, tonight, tonight is the night. You know, I want to make it right. En dan denk ik ineens aan, ja, daar kan ik wel mee hè. Dat is duidelijk.

92. En dat is deze Becky Bell met Stepping Out Tonight. Stond 10 weken in de top 40 met 4 als hoogste notering. Zometeen na het nieuws gaan we gewoon verder met deze klanken. Hè? Met platen uit de jaren 90. Dance the 90s heet dat. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dan ben ik er gewoon weer. Gezellig. Dat ging snel allemaal, hè? Zo vlak voor je weekend. Het is niet anders.

0: is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with